Fumsbo tazu u pergif quie. Dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, taza, fumsbo, taza, u. Fumsbo, taza, u, per gif, quie. Dadens dorlie, mulf, tulf, tu, til, wuka. Rinskapebe nkermu, zien zien trnskermu, rakatapebe, rakatapebi, rumf, hulf, tu.